van de eerste tijd. Ja, maar de spijt ligt nog zo vers naast het verwijt.